Die Sprecher. Christiane Marx als Sophia Samara. Roman Ewert als Stelios Gavalas. Jennifer Tutlis als Maria da Fermu. Antje Peters als Ria. Markus Raab als